Ook daarvoor vertel ik je het door Mafi. Kun je het al allemaal houden, moet je het al hier offeren, moet je alleen leeg. Kun je het maken dat je het al kan doen, toen loog je fui lupe, al het palasie aan jou nou mee aan je kolomua. Tapoe je hebt gebouwd no, of is het al afgekomen aan je tonga in Australië. Kia laat ook even bij mijn monu, moet je het al voor nu. Kia raak je voor voor haar weer lach, bij mijn kato ik jou voor lauw, moet ik al mijn tapoele. Kia kou vijf kou, moet ik al dat klot kotoa pe. Kou toelijke leka, moet ik al in haar tonga kotoa pe. Ook een pela bij mijn queen pieni. O a watu ki he kau a ahi, ok mou i he kolomu a he ahoni. Ok ia e wha tap ma kehe, ke kakaio e fonuani, a iau wha hoko atu me iai e wha ma fola leani. Ka inga nana wal, ki hono kau mātu a tau e fonua, he kuohiri, lolotonga, pepehe ki he kaha una. Ka ata mo oku Stella Pahulu Neimet, ke ufa hoko atu, a e polokalama ko ia, ai lea whaatonga, mo e tala whaatonga i he kolomua. Pea pehe ki e kakai fifine o e Pasifiki. O whahoko atu ai polkalamani i he letio ai kakai, ko e ua XX whaamahi wa valu pointolu. Me i he loto kolomua o Australia Kinpela. Taritari lelei ki moutolu, ke e tau letio he ahoni, pea ofa ke tau mau, a hoa lelei mo fiefia. Welcome to you all our listeners and hope you are all well today. This is the Tongan Language and Culture plus the Pacific Islanders Women's Hour, broadcasting on this station, the People Powered Radio, to the Borex FM 98.3. From the heart of Canberra, tune in and join us for a taste of the Tongan and Pacific Islanders music, language, and culture. We acknowledge the traditional custodians of the ACT, the Ngunnawal people. We acknowledge and respect their continuing culture and the contribution they make to the life of this city and region. Maloho mo lelei kainga, pia koe tau hiva uluaki eni maki mo utolu.